0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro.

0: je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: J&D.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja,

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Radio JND presenteert
5: de Radio JND Zomertour.
4: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
5: De Radio JND Zomertour.
4: 16 augustus.
5: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single vandaag is van ons.

0: Espresso. Een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja.
3: Is het echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: De nacht van JND.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voeding.
1: Aldi.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Ondernemers opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De nieuwe J&D app.

0: beautydiscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne Nermeijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne Nermeijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: voor je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agenten te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D
0: hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
8: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementsglas.
12: Holy kozijnen, daar heb je leven.
10: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
13: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
14: Wie maakt elk project perfect?
13: Toppie!
14: Paint Project.
13: Meer info op paintproject.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Welkom.
3: Welkom
4: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
16: Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
17: De JND Middagshow.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby, vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single vandaag is van ons... is

0: Masters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de Flamengo.
4: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
11: Dit is Radio JND. Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 7 uur.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste twee weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
11: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum. Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000...

0: countrydiscounter.nl.
1: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.

0: Als je verliefd op een jongen bent, Monique Smit, hoorde je al het begin van deze ochtendshow. En voor Monique Smit draaiden wij nog Lil Kleine, Samen Samen Wel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. En het is vandaag weer vrijdag. Nou ja, gewoon weer vrijdag. Voor het gros van ons denk ik dat het een hele bijzondere vrijdag is. Het is de laatste vrijdag voor de vakantie losbarst. Menigeen krijgt vandaag zijn of haar bouwvakvakantie. En mag dus gaan genieten na deze dag van de ultieme vrijheid, zullen we maar zeggen. Hey, eventjes de cijfertjes erbij pakken. Het is vandaag level 1724. Helemaal uitgesplitst, precies voor de cijfers. Het betreft de zesde jaargang, nummer 266 van de JND Ochtendshow. Ik had het net over de ultieme vrijheid. Nou, er is één persoon die vandaag zijn ultieme vrijheid gaat verliezen. Nou ja, het is maar hoe dat je het bekijkt natuurlijk. En met diegene gaan we zo meteen iets naar 7:30 even een telefoontje plegen. Want ik ben benieuwd naar zijn mentale en fysieke gesteldheid op dit moment. Dat het een hele belangrijke dag voor hem. En ook voor haar. Ja, ik laat eventjes in het midden wie we precies gaan bellen.

appen naar de studio en wellicht dat je gebeld gaat worden in de loop van deze uitzending. Verder natuurlijk omstreeks 8:45 de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. We gaan spreken met Paul van Oosterhout. Je weet wel, hij van onsbrabant.com, iets de 8:30. Dan heeft hij 3 vette weekendtips voor ons. En uiteraard, ook vandaag, ook op deze vrijdag is hij weer te horen. De J&D Weekendmix, exclusief gemaakt door de beste party-dj van Nederland, Willem de Wijs. Hey, en we zetten onze inbox open, dus kom erop als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je allemaal op deze vrijdag sjouwen. Laat het tot ons komen dus via de app van J&D en op de WhatsApp 085 760 9936. En zometeen heb ik Arjon Oosterhout.

0: De man wiens roots lagen in de zware vette klei van het land van Altena in Werkendam. Ik heb het over Arjon Oosterom. Je hoorde schudden van hem. En daarvoor muziek van Django Wagner.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En we gaan eens even een blik werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook gewoon sturen aan ons. En laat aan JND weten waar dat je luistert.

0: iets laten weten. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door het afgelopen half uur kregen we onder andere appjes vanuit Luiks-Gestel. JND staat ook aan in Esbeek, Zevenbergen, Moergestel, Eindhoven, Prinsenbeek, Raamsdonksveer, Tilburg en in Sint-Michels-Gestel. En dan zijn er al JND-ochtendshowstrijders die momenteel al zeer verdiend de lamme hond uithangen op hun vakantieadres. Tijn, Groene Gerrit en Jeroen het Best verblijven in Good Old Loret de Mar. Verder de vakantie JND staat aan vanuit Albufera. En twee berichten vanaf Mallorca. Arenal. En Magaluf. Ja, ik ben heel slecht in die buitenlandse namen, mensen. Excuses. Zo min mogelijk buitenlandse namen sturen naar de studio. Dan een hele makkelijke naam. Toon de Bloemist uit Eindhoven. Die is er ook gezellig weer bij. Goedemorgen. Vanuit mijn bloemenwinkel. Luister ik Radio JND. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Er wordt niet alleen... even kijken, waar staat er meer aan? Leroy Rijken en zijn werkmaat Niels. Ze zijn met meubels onderweg naar Zuid-Limburg. Vandaag Spouwbeek, Valkenburg en Meersen op de route. En even kijken bij Van de Brand Koeltechniek staat JND ook aan. Hun sterrenteam is vandaag bij de slachterij in Tilburg. En of dat wij een lekker nummertje van Monique Smit kunnen draaien voor Juri. Ja. Monique Smit eigenlijk net gedraaid als het erover gaat. Dat eigenlijk als... En hebben we nog meer berichten binnen gekregen? Even kijken. We hebben een bericht binnengekregen van mensen die de Vierdaagse gaan lopen. Goedemorgen Radio JND. Groetjes vanuit het mooie Gestel. Nog een paar uurtjes werken. En dan is het vakantie. Maandag vertrekken Kevin en Jurgen naar Nijmegen. Om de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Wil je onze avonturen volgen? Kijk dan op Instagram. Walking Influencers. Een fijn weekend allemaal. En we krijgen met z'n allen de groeten dus van Jurgen van der Dun.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: alle dagen gratis entree.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
0: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
0: Oh ja.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
0: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.

0: Lekker toch? Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Dommel 18.
4: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
6: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecuepakketten al vanaf
7: €4,95. JND Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
11: Maar weer.
10: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
12: Van Schijndel.
13: Kerkstraat 7 in Geffen.
12: Bedrijfskleding.
14: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
17: Robby's Buitengewoon.
16: Showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
17: Robby's Buitengewoon.
16: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
20: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
21: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
22: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
23: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
24: Goedemorgen.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Tol was dat met jammer dan. Iets na 7:30 op deze prachtige vrijdagochtend.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En inmiddels heb ik hem aan de telefoon. Het is vandaag een hele bijzondere dag voor de man die ik aan de telefoon heb. Zijn naam is Jan en als je de eerste tonen van zijn stemgeluid hoort, dan weet je al wie het is. Goedemorgen.
2: Hey, goeiemorgen, Dylan!
0: Ja, we hoeven jouw achternaam niet te noemen, hoor. Hey.
2: Nee, mensen weten het onderaf, maar... Ja.
0: De man die een jaar of 5 geleden nog met een stucadoorspatel... stond de stucadoren, daartussendoor worstenbrood heeft bezorgd. Ja, tegenwoordig is het gewoon een artiest, hè?
2: Ja. Ik mag niet klagen in ieder geval. Het gaat allemaal best wel goed.
0: Ja, het gaat best wel goed. En vandaag een hele bijzondere dag, want...
2: Ja, vandaag komt hij uit, hè, mijn nieuwe single.
0: Jouw nieuwe single komt uit.
2: En ja,
0: Vertel.
2: Nou, ik ben niet van de liefdesliedjes, hè. Want ik heb Lilleke Linda gemaakt, Hakkie Abba, Nosje Kerk, als goed als ze nog doet. Nou, niet. Nou, ik denk, ik heb wel allemaal vrouwenvriendelijke liedjes gemaakt. En nou ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaringen ermee waren niet zo... Ik kon zeggen, wel, het zijn engeltjes. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, nou heb ik de vrouw van mijn leven gevonden. En ja, toen moet er dan ook een liedje over schrijven. En er is dit liedje eigenlijk uitgekomen.
0: Ja, het inzicht is een beetje veranderd. Laten we het daarop houden, toch?
2: Ja, dat wel. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd gezegd, een partner moet eigenlijk meerwaarde geven aan uw leven. En ja, die heb ik nou gevonden. En het liedje we eigenlijk over van, ja, als je elkaar dan vindt. Het gaat eigenlijk over de, ja, het zijn de kleine dingen die je doen wil. Weet je niet, dat zou zeggen, een optreden wat als je snel kijkt. Of zeggen dat wat goed uitziet. En je dan, god, en de schoen is een beetje vies. Dat is dan vlug even de schoenen schoonmaken. Ja, ik denk, top door me, ja. Dan, kijk, dat zijn wij mannen. Kijk, dat kleine stukje, dat wist ik dan wel, weet je niet. Kijk, dat heb ik nou gevonden. En ik moet eerlijk zeggen, ja. Ik ben op het moment de gelukkigste mens van de wereld, als ik heel eerlijk mag zijn.
0: Ja, ja, en sterker nog, de vrouw die je gevonden hebt, ja, binnenkort ga je ermee trouwen, toch?
2: Ja, binnenkort ermee trouwen, want we zouden eigenlijk het liedje op 3 augustus brengen. Maar dat was dan wel trouwen, dat vond ik eigenlijk ook een beetje laat. Ik zeg, nou, dan doe ik het liever van tevoren. Dus dan kan ik ook nog een beetje reclame van maken en ja, door naartoe leven. En dat ik dat ook wel op de bruiloft kan zingen natuurlijk, want... Ja. Dat is ook
0: keihard leuk. De voorbereidingen op het grote feest, zijn die al in volle gang?
2: Die zijn al in volle gang. Alles is geregeld. Dus ja, we waren in. We hadden eigenlijk nooit zo'n verhaal willen. We hadden eigenlijk alles, maar zo maar alles bezig. Maar ja, je weet, ik heb hier om mijn huis moeten veranderen. Omdat ik hier 2 mensen erbij kreeg, haar en zo. Ik heb mijn caravan helemaal leeg moeten halen. Want ze wouden de meubels in afstand nemen. We hebben ze dan nou in de caravan. Toen ook mijn geurhuis helemaal leeg maken. Verkoop klaarmaken. Daartussen doe ik allemaal dingen voor de bruiloft regelen. Dan ook nog de liedjes die ik allemaal gemaakt heb. De clips die erbij gemaakt moeten worden. Ik zeg, we hebben het wel druk gehad, meid. Ja. Dus ja. En de plot van 3 augustus, ja, heb ik toen een andere gevraagd. Ik ken hem dan niet wat te durven en brengen. Nou, dat hebben we gedaan. En dat is dan vandaag.
0: Nou, een hartstikke mooie datum. De 17e juli. Medegeen krijgt bouwvakvakantie. Dus ja, een prachtig nummer om met Jan Biggel gewoon de bouwvak af te trappen, lijkt mij toch?
2: Ja, zeker wel. Maar hij is wel een beetje anders. Ik durf, vind ik het vandaag zo spannend. Want het is weer een totaal ander liedje. Het is geen Jan Biggel liedje. Want er zit dan, ja, er zijn toch wel andere liedjes. Maar dit is gewoon een, ja... Ja, een liefdesliedje. Ja, eigenlijk wel, want ik heb het speciaal geschreven. En ik moet het eerlijk zeggen, van, er zit lekker een beetje dat Dixieland-achtige in. Ja, het vrolijke. Want ja, goed luisteren, als je van elkaar houdt, als je leert elkaar kennen en je bent geliefd, jongen. Dan is het leven ook vrolijk, dan lacht alles toe. Het goede weer, ja, we hebben alles mee, dus... Ja. Maar ik kan me eigenlijk niet meer wensen, in ieder geval. Ik ben de gelukkigste mens, nou, denk ik wel, van heel Nederland.
0: Dat is goed om te horen. Jan, ik zou zeggen, vier de liefde, jongen. Zoals je nog nooit gevierd hebt.
2: Dat kan je zeker doen, Willem. Ben maar niet bang. Die gaan we even sturen.
0: En wij kijken uit naar die nieuwe single. Ja, het mooie is, normaal gesproken kan ik altijd bij nieuwe muziek. Maar deze staat echt nog geblokt bij ons systeem. Want hij komt om 9:00 uit, volgens mij, hè?
2: Nee, komt hij uit. Ja. Dus ik ben super benieuwd naar de reacties van de mensen. En ja, hoe vinden jullie? Want ja, als je een liedje uitbrengt, Willem, en niet eigenlijk hoe eigen ding is, Ja, dan vind ik het al spannend. Maar ja, al mijn liedjes zijn verschillend. Dus ja, ik word altijd braaf met de mensen ervan vinden. En de ene slag aan, de andere slag wel minder van. Maar ja, het zijn wel allemaal liedjes die uit mijn hart gegrepen zijn. En het zijn ook echt levensliedjes, want het zijn dingen ja, die we allemaal meemaken natuurlijk. En dat vind ik gewoon leuk om over te schrijven. En ja, nou heb ik dit al een keer geschreven. Want ik vond dat gewoon kei leuk om een liedje te maken. En ja, zit er ook super trots op. Dus ja, dan hebben we toch ons eigen liedje, hè, Willem.
0: Hey, hartstikke mooi, man. Ik wens jou een bijzondere, bijzondere fijne dag, man.
2: Dat gaat wel lukken, Willem. Dat weet ik zeker. Hartstikke... Dan komen we er wel een keer op terug.
0: Hartstikke goed.
1: De Radio JND Ochtendshow met Willem Bakker.
3: De JND Ochtendshow. Radio JND.
4: Beste vrienden.

lach, Alve Clown, Henk Bernard was dat op de radio. En daarvoor draaiden wij Jan Biggel. En dat allemaal naar aanleiding van zijn nieuwe single die vandaag uit gaat komen. Straks om 9 uur. Wat kan het leven toch mooi zijn? En dat wordt een typische A-Jan Biggel single. Een plaatje wat hij nog nooit gemaakt heeft op deze manier. Ik ben benieuwd. Zo meteen ga je hem dus horen. Na 9 uur op Radio J&D. We zullen hem zo meteen ook gewoon inplannen. Hey, wil jij op onze kosten volgende week, na zomereind op de 26e juli, naar het Soepsloes Festival met een prachtige line-up, dan is het zaak dat je het woordje bouwvakken hebt naar de studio. Als je dat doet, dan loop je het risico dat je 4 kaarten krijgt van me. En dat je volgende week zondag op kosten van Radio J&D dus naar dat Soepsloes Festival mag. Waar je onder andere kunt gaan genieten van het goede doel samen met Henk Wijngaard, wilde ik zeggen. Henk Westbroek. Ook Yves Berensen ga je al daar meemaken. Justin de Wild. En nog vele en vele anderen. Wil je dat gaan beleven? Eventjes het woordje bouwvak appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D. En op de WhatsApp 085 760 9936.

0: Ashley Klein dicht bij me. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze vrijdag de 17e. De 17e van de 7e. De dag waarop voor velen de bouwvakvakantie gaat beginnen. Ja, ik zie ook duidelijke signalen dat voor velen de vakantie al lang bezig is. Onder andere van Teun Dekker uit Handel kreeg ik een fotootje, een appje. Is momenteel op de camping in Renesse. Mensen die ook al in het buitenland zitten. Rens van Dam uit Maren. Op de camping in Luxemburg. Zit aan de ontbijttafel met de kids en vrouw Lief. En op het radiootje Radio J&D staat hier. Meld er dan nog eentje. Lizzie Bakker, hey, dat is een mooie achternaam. Komt uit Winterrey. Is op vakantie uit Frankrijk. En die stuurde ik eventjes een prachtige foto. Vanuit haar tentje. Ze heeft een uitzicht op de Middellandse Zee al daar. Mooi hoor. Blijf ze sturen de vakantiefoto's, zou ik haast willen zeggen. Hey, straks aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug. Met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met daarin onder andere 3 vette weekendtips. Je weet wel, hij van onsbrabant.com, Paul van Oosterhout, die heeft ze voor je. We hebben ook uiteraard de J&D Weekendmix van Willem de Wijs. En we gaan nog 4 kaarten weggeven voor het Zoom Sloes Festival volgend weekend in Zomereind.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Blijf lekker luisteren. De laatste in dit uur, dat is het treetje van Kaoma. De Labada. Bakker gaat aan de koffie. Tot zo.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957
2: of kijk op henk.jobs.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Als u zegt...

0: Specialistbrabant.nl.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste twee weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
7: Maatwerk Badkamer.

0: vitepro.nl of kom langs in Heze.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
4: Schade

0: 5-4-0-4.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Een hele goede morgen.
3: Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen Danny Vroger en Mickey van Wijk. Maar eerst als 4, Mart Hoogkamer.

Nog niet zo lang geleden was zij al hier bij ons in de studio. Bij Koen van der Vos tijdens het weekend van J&D. Ik heb het over Mickey van Wijk. Ja, Koen, de geluksvogel. Daar staat tegenover ik vanochtend met Jan Biggelbos bellen. Verschil moeten zijn, zullen we zeggen. Je hoorde Mickey van Wijk samen met Danny Vroger. En daarvoor draaien we nog muziek van Bart Hoogkamer. Feest in de tent. Goedemorgen. Welkom bij het laatste half uur of het laatste uurtje van de ochtendshow op deze vrijdag de 17e van de 7e in het jaar 2026. Zometeen in de ochtendshow hebben we drie vette weekendtips voor je. We laten hem van onsbrabant.com aan het woord. En met hem bedoelen we natuurlijk Paul van Oosterhout. En zodra Paul van Oosterhout amen heeft gezegd, dan hebben wij het aperitief, het volgerecht op al het lekkers wat kopen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend doen. De J&D Weekendmix, hij zit eraan te komen. En ook op deze vrijdag is hij exclusief gemaakt door de beste party-dj die ons landje rijk is. Willem de Wijs. We gaan kaarten weggeven, 4 stuks, voor het Zoom Sloes Festival. Volgend weekend is zomereind. Het enige wat jij moet doen als jij in aanmerking wil komen voor deze kaarten is het woordje bouwvak te appen naar de studio. Even bouwvak appen als je volgende week op onze kosten het zomereind wil. En ik ga zo meteen meer vertellen over hetgeen wat wij volgende week weg gaan geven in de ochtendshow. Ja, dat slaat echt alle. Het heeft met Eindhoven te maken en de John F. Kennedy-laan. Meer zeg ik niet.

0: We gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes de hashtagjes bij de klammen. Blijf deze ook sturen aan ons, hè. Bouwvak of geen bouwvak. Vrijdag, maandag, dinsdag, op alle dagen altijd de hashtagjes blijven sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit de Winkel, Roosendaal, Eersel, Bokstel, Tilburg. J&D staat ook aan in het Vlaamse Turnhout. Breda, Valkenswaard, Nune, Helmond, Goorle, Bergen op Zoom. En we kregen zojuist nog een appje van Arjan. Die meldt ons dat J&D aanstaat in Hogeloon. Nou, ook zijn er J&D ochtendshow strijders die momenteel zeer verdiend de lamme hond uithangen op hun vakantieadres. We kregen letterlijk een blaffende lamme hond te horen die momenteel in Sunny Beach, Bulgarije verblijft. Verder ligt de schrik van iedere schoonmoeder Twan Tijbos uit de Rosmalen bij te komen. Van één vakantienacht vol passie, lol, drank en vrouwen op Gersonisos in Griekenland. Linda van Vliet uit Reuzel, die checkt in. Luistert altijd met heel veel plezier naar Radio J&D. Zo schrijft ze me. En men zegt wel eens, de humor die ligt op straat.
1: De J&D Inbox.
0: Dat is ook zo, maar bij ons komt het gewoon binnen via onze inbox. We hebben een J&D ochtendshow waardige mop binnengekregen. En we kregen hem deze ochtend van Ricardo Viveen. Die komt uit Woudrichem en die stuurt ons het volgende. Wat wil je absoluut niet voelen tijdens een prostaatonderzoek? Dus wat wil je absoluut niet voelen tijdens een prostaatonderzoek? Dat zijn twee handen op je schouders.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

0: vitepro.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
12: Je maakt het top met Leidingshop.
11: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
12: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
17: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
17: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
17: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
17: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
18: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
19: Wie gaat er mee naar buiten?
20: Naar buiten!
19: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
21: De goedkoopste.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
23: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
9: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happencontainers.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
22: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
24: Kijk nou, de Reddelo!
25: Die gaat weer een vloertje leggen.
26: Ja, voor de allerbeste

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

Met de Loco. En wij gunden Jeffrey Hees op deze vrijdagochtend de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. En eerlijk gezegd, hij deed dat met verven. Het laatste half uur van de ochtendshow. Met strakjes natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 17e juli ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender met daarop een aantal illustere namen. We gaan eventjes wat schotjes voor de boeg geven. Vandaag onder andere jarig de koningin van Engeland. De vrouw van koning Charles III, die is vandaag hartstikke jarig. Ook is de man jarig die ooit een hoofdrol speelde in The Knight Rider en Baywatch. En een groot zanger was. Maar dat doet hij niet meer. Dat acteren is volgens mij ook op een zijspoor gezet. Maar wie bedoelen we daarmee? Welke David is vandaag jarig? Verder is er een oud Duits bondskanselier jarig. Met de voornaam Angela. En er is een voetballer jarig die ooit het shirt aanhad van PSV. Maar daarentegen ook van FC Utrecht en Ajax. Wie zullen deze jarigen zijn? Nou,

0: vette weekendtips. Aan de telefoon heb ik hij van onsbrabant.com, Paul Verroostrout. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Willem. In Deurne is het dit weekend feest met de 50ste editie van de Walhalla Zomerfeesten. Met optredens van onder andere BZB en Pater Moeskoen. In Tilburg begint dit weekend de Tilburgse kermis. En daar is het feest op het Jubilair Bierhalplein. Met dit weekend optredens van Tino Martin, Senna en Monique Smit. En tot slot is het ook feest in Breda met Breda in Concert op het Sergéveld. Het grote Nederlandstalige muziekfestival. Met optredens van onder andere Gerrit Joling, Mart Hoogkamer, Wolter Kroes en Jannes. Deze en nog veel meer partytips vind je op onze website onsbrabant.com.
0: Nou, dat was weer Paul Verroostrout, hij van onsbrabant.com.
2: De J&D Weekend Mix.
0: Ja, en toen was het weer zover. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En met dat lekkers bedoelen we natuurlijk allereerst het weekend, maar natuurlijk ook misschien voor jou de bouwvakvakantie. Het is weer de hoogste tijd geworden voor de J&D Weekend Mix.
2: De start van je weekend. Dit is de Radio J&D Weekend Mix. Met Willem de Wijs.

Dat was hij weer. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers, daar bedoelen we uiteraard het Weekend mee. Exclusief op Radio J&D, de J&D Weekend Mix met Willem de Wijs. Het variëren vandaag van Monique Smit tot Sugar Lee Hooper. Prachtig, man. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 17 juli. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Dan gaan we als eerste terug naar 1951. De in Feyenaard geboren Wim van Est rijdt als eerste Nederlander in de gele trui naar de 12e etappe in de Tour de France. Dat was dus in 1951. Ook in 1951, prins Boudewijn werd toen koning der Belgen. En in 2004 een zeer actief onweersfront, voorafgaand door een enorme shelf cloud, trekt over Nederland. Het KNMI registreerde toen meer dan 80.000 ontladingen binnen 24 uur. En dan in 2014, we herinneren het ons allemaal als de dag van gisteren, vlucht MH17. Onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur werd neergeschoten nabij de Oekraïnse stad Donetsk. Hierbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Waaronder 196 Nederlanders en 4 Belgen. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboorte?

Camilla die viert vandaag de respectabele leeftijd van 79 jaar. David Hasselhoff die is vandaag ook jarig. De Amerikaanse acteur en zanger. Hij was onder meer hoofdrolspeler in The Knight Rider en Baywatch. En zanger was hij van de hit Are You Looking for Freedom? Ik ben aan het zoeken geweest, maar ik kon hem hier niet vinden. Misschien maar goed ook. David Hasselhoff, hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Angela Merkel, die is ook jarig. Oud-Duits bondskanselier, 72 wordt zij. En Jantje Wouters, oud-voetballer en voetbaltrainer. Voetbalde ooit in het shirt van FC Utrecht, Ajax. Maar ook 2 seizoenen in het shirt van PSV. Jan Wouters, hij viert vandaag zijn 66ste verjaardag. Dan Marielle Tweebeke, presentatrice van Nieuwsuur. 55 wordt zij. En Jaap Stam, die is ook jarig vandaag. Hij is van 1972. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Jaap Stam vandaag zijn 54ste verjaardag viert.

0: is haar naam. Je hoorde Leo Nardel.
1: De radio JND
2: Ochtendshow.
0: De JND Ochtendshow, daar luister je naar. En ik wil je er vast op wijzen, volgende week in de Ochtendshow gaan wij wat dat betreft gratis ritten weggeven voor Park Hilaria. Het feestje wat binnenkort op de John F. Kennedy Laan wordt gehouden in Eindhoven. De precieze datum 31 juli tot en met 9 augustus. Ben je een liefhebber van Park Hilaria? Dan moet je zeer zeker luisteren naar de JND Ochtendshow volgende week. Hey, maar dan deze week geven wij nog kaarten weg. Ik heb hier nog een setje van 4 stuks liggen. Voor het Zoom Sloes Festival. In zomer eind, en als het goed is, dan heb ik René aan de telefoon.
3: Ja, klopt. Goedemorgen.
0: Hey, René, een hele goede morgen. Hey, wat brengt jou op deze vrijdagochtend zo verrekte vroeg uit bed?
3: Mijn werk.
0: Ja, jij mag ook gewoon werken dus?
3: Ik mag nog gewoon werken, ja. Een weekje nog, na vakantie.
0: Hey, en wat doe jij voor de kost?
3: Ik ben servicemonteur van gladijsbestrijdingsmachines. Loodstooiers en sneeuwploegen. Ja.
0: Oké, ik neem aan dat je het nou toch niet zo heel erg druk hebt, of wel?
3: Nou, wij zijn nu volop met onderhoud bezig. Zodat alles in de winter weer goed ingezet kan worden.
0: Oké. Ja, dat hoor je niet vaak. Ik denk als jij op verjaardag vertelt wat je doet, dat mensen ook altijd, dat je toch wel het gespreksonderwerp bent, toch?
3: Ja, ik doe het er niet lang. Ik ben pas in februari begonnen, dus ik had er zelf nog nooit van gehoord.
0: Nee. En namens welk bedrijf doe je dat?
3: AB Smit.
0: Oké. En dat zit gevestigd in?
3: Holte, in de Achterhoek.
0: In Holte, nog een N2 ook nog eens een keer.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Hey, maar goed, ik heb hier een setje met 4 toegangskaarten liggen. Voor het Zoom Sloes Festival zomer eind volgende week.
3: Ja, helemaal fijn. Dankjewel.
0: Ik mag jou daar naartoe sturen.
3: Ja, dat is hartstikke mooi, dankjewel.
0: Heb je al enig idee wie je mee gaat nemen?
3: Ja, ik denk een bevriend zelf van ons, zodat we al vaker mee naar een festivaletje gaan.
0: Oké, nou ik wens jou bij deze al heel veel plezier toe, René.
3: Oh, dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: En alvast een hele prachtige vakantie.
3: Ja, dankjewel.
0: Hey, graag gedaan. Dat was René. Hij mag op onze kosten naar het Soms Lux Festival mee. Tot zover de Ochtendshow. Het zit erop. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er. Zij van aan de slag. 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Ja, gaat zo meteen dus gebeuren. Vanmiddag om 3 uur dan gaan wij jouw weekend aftrappen door middel van de JN30. Vandaag niet met Koen van der Vorst. Nee, dat gaat door Erik Kerkhoff gebeuren. En mocht je na de JN30 met Erik Kerkhoff nog niet het weekendgevoel hebben, vanavond om 8 uur dan zetten wij ons ultieme weekendbreekijzer in. De naam van hem is Arthur Kruid. En hij is dan bij je met verzoek vrijdagavond. Hey, morgenochtend, dan ben ik er eventjes een ochtendje niet. Dan neemt Jan Molenberg de ochtendshow over. En bij hem kun je morgen gewoon de worstenbroodjes willen. Dus dat gezegd hebbende, wens ik je nog een hele fijne vrijdag.
2: De JND Ochtendshow.
0: Doe het rustig aan tijdens de bouwvakbond.

ook. In Bokstel al, de basis voor iedere professional.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
3: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
4: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: te groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uitbest.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Dit is
6: Radio DND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 9 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nep-aanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
4: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Biedt vakmanschap als geen ander.
5: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nunen-live.nl. En mis het niet, Lunen Live 2026.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: aan de slag.
1: Aan de slag.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Prinsom. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag. Een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: GND Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl, ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
10: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
16: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds.

0: Radio J&D.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Dit is
6: Radio DND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de 2, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm. De roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum. Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: Douche eruit, bad

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Aan de slag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is dit.

Welkom bij Radio JND, jouw Nederlandse dag.

0: dagen gratis entree.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
7: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
13: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
14: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Je weekend begint op vrijdag bij JND met de JND.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
5: Van Schijndel.
6: Kerkstraat 7 in Geffen.
5: Bedrijfskleding.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Goedemorgen, met Van Zochel.
9: Met Van Zochel Mortelcentrale?
8: Ja, voor

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495

0: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958, die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86... leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
6: Aan de slag.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 50 in Goorlen.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook weer voor de grensovergang 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: gratis entree.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Schade?

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je voor het knooppunt Baterdorp bij Eindhoven 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A2 naar Maastricht voor knooppunt De Hocht bij Eindhoven 20 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 1/2 uur extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soep en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
10: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
11: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers Sierbestrating.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
16: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
17: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
5: Radio J&D presenteert
6: de Radio J&D Zomertour.
5: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
6: De Radio J&D Zomertour.
5: 16 augustus.
6: Pleinfeest Moergestel.
5: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons...

0: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
1: Hier maakt elk project perfect.
0: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcoes van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcoes zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Nieuwegein. 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland. Voor de Duitse grens bij Nieuweschans. 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Bij Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor

0: stookboxel.nl.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
5: Ik dans met jou de flamenco.
4: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Als u

0: vakspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: die anders doet.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementslas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je bijna 1/2 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
12: GTI, tweedehands.
10: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
9: Slagerij Von Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Dommel 18.
12: Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
11: Dommel 18. Grill en bar.
13: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Dit is Radio JND.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Attention!
4: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
2: Robby's Buitengewoon.
1: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
11: Van Schijndel.
12: Kerkstraat 7 in Geffen.
11: Bedrijfskleding.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug, een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
16: 5859 57
15: of kijk op henk.jobs.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar...
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
4: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
5: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitaire.
6: De mooiste tegels.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid een 15 minuten vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Op zoek naar betaalbare plus-size damesmode. Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
10: het goed staat. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk Badkamer.

0: Kees in Ezen.
1: Welkom.
2: Welkom
1: bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
3: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
4: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Kijk nou, de Reddelouw!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
7: 0626-222-498.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes, al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Kijk nou, de Reddelouw!
6: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: 2 uur. Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertragingen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. Daar sta je een uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een half uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
5: Attention!
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Tegel eruit!

0: vakspecialistbrabant.nl.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep. Container Nederland.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
3: De JN30.
4: Hey, wees welkom.

0: helemaal goed komen. We hebben drie nieuwe binnenkomers. Er zijn er ook drie uit de lijst. Zal ik het even verklappen wie dat zijn? Samuel Welten met de bankzitters. Uitslover na 19 weken uit de lijst. Chris Kos Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit. Ze hoort bij mij, heeft ook 12 weken in de lijst gestaan. En Django met Waarom ben jij gegaan? 10 weken in de lijst is er ook uit. Ex-successchijf. En ik heb gehoord dat Django afgelopen week alweer een nieuwe clip heeft opgenomen. Dus er komt nieuw materiaal aan, dus het kan niet missen. Zullen we dan maar gelijk gaan starten? Goed idee, hè? De nummer 30, dat is een mooie. Stond vorige week nog nummer 29 en maar liefst 17 weken in de lijst. Het is de single van Damien van Os. Ineens was die daar.
1: Nummer 30.

Kranis van Pascal Redeker kwam je tegen de lijst op nummer 29. Vorige week nog 27 en 8 weken in onze lijst. De JM30. 30 grote hits tot een uur of 6 vanmiddag. En daarbij nog een paar goede tips, dus je weet wat er aan zit te komen. Dat is het leuke. De hoogste nieuwe binnenkomen trouwens zometeen op nummer 25. Maar daar moet je nog even op wachten. Ik heb, als je het goed vindt, een echte zomerplaat voor je meegenomen. Waarom eigenlijk ook niet? Want waar ga jij naar vakantie? Is het Spanje? Is het Frankrijk? Of ga je met Jeroen van Zelst lekker mee naar een Griekse nacht?

Lekker zeg, 5 weken in de lijst voor Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Vorige week nog 23, deze week 27. En daarvoor Jeroen van Zelst, vorige week 21, deze week nummer 28 in onze lijst met de Griekse nacht. De zomerhits die knallen om je oren. Maar dat mag ook, we hebben deze hele week zo'n fantastische temperaturen gehad dat je eigenlijk altijd wel in de stemming zult zijn voor dat mooie weer, mag ik aannemen. De J30, daar luister je naar. Het is de perfecte opmaat naar jouw vrije weekend en misschien wel de opmaat naar jouw vakantie. Komt dat even goed uit. Verder met de lijst. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 30. Deze week doorgestoten naar 26. Blijf toch bij mij van Robert Pater.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, iBest.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7. Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. Een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
6: Biedt vakmanschap als geen ander.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag, een dakkapel. In 1 dag.
7: Ja,

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Hilversum.
1: De JN 30.
0: Lekker zeg, de JN 30. Het is vrijdag de 17e van juli. Voor sommige mensen de perfecte opmaat voor hun vakantie. Lekker. Een vakantieborrel of misschien op naar een lekker weekend. Hoe dan ook, je neemt de radio mee. En als je nou wilt horen wat we draaien op Radio JND, heb je op vrijdag natuurlijk de perfecte optelsom en de JN 30. Daarin zijn we al beland bij nummer 25 en bij de eerste binnenkomer. Die is van Henk Bernard, de man die jaren geleden al een hele grote hit scoorde. En zo langzaam maar zeker steeds weer terugkomt in onze hitparades. En Ik lach als een clown, dat is een hele fijne single.
2: Nieuw. In de JN 30.
1: Nummer 25.

0: In de J30, vorige week 22, deze week 24. En maar liefst 6 weken in de lijst voor deze ex-successchijver. Daarvoor Henk Benaar, de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 25 met Ik lach als een clown.
1: Nummer 23.

0: 6 weken in de lijst, vorige week nog nummer 13, deze week 23. Raymond Hermans.
1: De JN 30.
0: En in de boeken. Nou, hij gaat bij ons vandaag dus in de boeken als nummer 23 in de lijst. We hadden 3 nieuwe binnenkomers deze week. En ja, misschien is dit wel de mooiste. Nou mannen, toch, ik denk dat het allemaal wel vinden. Het gaat om Emma Heesters. Ze heeft een nieuwe single uit. En ja, die past haar als een heerlijke jas. Daar te breken. Vinden we nieuw in onze lijst.
2: Nieuw. In de JN30.
1: Nummer 22.

0: even wat minder gegaan met haar. Maar tegenwoordig gaat het weer als een speer met Emma Heesters. Je hoorde met Hartenbreker haar nieuwe single. En vandaag nieuw op nummer 9, 22 in onze lijst, de J30. De hele vrijdagmiddag zit vol met hits. Tot aan 6 uur tellen wij ze af. Vind je dit gelul vervelend? Doen we het morgen over. Tussen 6 en 8 met al non-stop.
1: Nummer 21.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Schade

0: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe geeft ruimte.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business. 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Wist jij dat zo'n paintproject?
12: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
11: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
12: Oh.
11: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
13: Wie maakt elk project perfect?
11: Toppie!
13: Paintproject.
10: Check paintproject.nl.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
16: De JN30.
17: Ah, lekker, lekker, lekker. Goedemiddag zeg. Welkom bij de JN30. Die van vrijdag 17 juli inmiddels alweer. Het is net 4 uur geweest. Nog tot 6 uur tellen wij ze op. En ja, net voor 6 uur hoor je wat deze week onze nieuwe hit gaat zijn. Of is het toch hetzelfde als vorige week? De tijd zal het ons leren. Blijf je lekker luisteren, dan ga ik je verrassen met zometeen nog een nieuwe binnenkomer. Dat is trouwens een hele fijne single van de man die afgelopen zaterdag nog te gast was op het JND voetbaltoernooi. En hij is er volgens mij ook bij op 16 augustus op het pleinfeest in Moergestel.
16: Nummer 20.

0: op dit moment echt, ja, je weet, de ene zomerrit is nog niet binnen of de andere dient zich inmiddels alweer aan. Hé, hey, maar we zijn toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is op nummer 18. Een man die dus afgelopen zaterdag nog acte de présence gaf op het voetbaltoernooi van Radio JND. Die man die heeft een stem, echt, daar krijg je kippenvel van. Antonio Giesbus, zo heet hij officieel. Hij komt uit Limburg, daar hoor je niks van. Wat heeft die man een strot? Je hoort hem op nummer 18 dus met Vandaag is van ons.
1: Nieuw. In de JND.
2: Nummer 18.

0: ons.
1: Nummer 17.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: Op de Lille Kleine en de Amsterdamse zomerrit maakt me nou niet gek.
1: De JN 30.
0: We kwamen tegen op nummer 16. We gaan even resumeren. De eerste 15 hits hebben we al gehad. Op 30 van 29 Damien van Os en de Diamanten Ring. 29 van 27 Pascal Redeker de Badkamerkranen. Op 28 van 21 De Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. Op 27 van 23 Wesley Bronkhorst Ik Drink Rosé. En op 26 van 30 Robert Pater Blijft Toch Bij Mij. Nieuwe binnenkomer op nummer 25 was van Henk Bernaar. Ik Lach Als Een Clown. En op 24 van 22 Nelis Leeman. Ze Mogen Alles Van Me Krijgen. 23 van 13 Raymond Hermans In De Boeken en op 22 nieuw Emma Heesters en De Harten Breken. Nummer 21 stond vorige week nog nummer 17 De Bankzitters Multimiljonair. En wat op nummer 20 Amar en De Stem in Je Hart. Nummer 19 van 18 Danny Vroger en Mickey van Wijk in Knipperlicht. En de hoogste nieuwe binnenkomer was op nummer 18 Gisby en Vandaag Is Van Ons. Nummer 17 van 16 Russo en Mart Hoogkamer Pakt Mij. En zojuist op nummer 16 vorige week nog 12 en 10 weken in de lijst Lil Kleine, Samuel Welte en De Amsterdamse Zomer. En maak me nou niet gek. Tijd voor de hoogste 15 in de JN30.
1: Nummer 15.
2: 1, 2, 3, hey!

0: van Likke Pep de Circus Tent. En over die successchijf gesproken. Ik wil het er even met je over hebben. Kort, maar krachtig. Want we hebben deze week gewoon een gloednieuwe successchijf. En die is meer verdiend dan ooit. De gloednieuwe single van Spang.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Spang. Fout.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, hier is Spang. En deze week is mijn nieuwe single Fout. De Radio J&D successchijf.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI. Tweedehands.
3: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli... is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties... en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
11: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
12: Ik dans met jou de Flamengo.
11: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg... met in totaal 430 kilometer file. Zit heel veel recreatieverkeer bij... dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht... is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Nikkel verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
18: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
19: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
20: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
21: Attention! Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: ijzernederland.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: bij Willem in de ochtendshow.
1: De JN 30.
2: Hey, hey, hey, het is net 4:30 geweest. De laatste minuten van je werkdag tikken weg. Of misschien van de borrel. We maken het uit als je het maar een beetje naar je zin hebt. Wij zijn bezig tot 6:00 met de JN30 elke vrijdagmiddag tussen 3 en 6. Koen is er even niet. Kerkhof neemt waar. Als je het goed vindt met heel veel hits onderweg. Ik ga je niet verklappen welke hits. Want ja, dan geef ik eigenlijk weer te veel weg. Je moet er gewoon lekker bij blijven hangen. Vorige week nog nummer 28. En deze week doorgestoten naar nummer 14. Dat wordt een echte dikke hit voor Sven Versteeg en Senna. Samen noemen ze zich Svenna. En de nieuwe single die heet Vuurwerk.
1: Nummer 14.

0: Het lijkt erop er eigenlijk steeds meer te doen dus over zijn liefdeleven dan over de muziek. Maar toch, fijne single van Yves Berendsen. Vorige week nummer 19, deze week nummer 13. En misschien is het tijd. Goedemiddag, tot 6 uur de J30. Met nu op nummer 12, Mike Versteeg.
1: J30, Radio J&D.
2: Nummer 12.

0: TikTok.
1: Ja, Senna, net nog in de hitparade met haar fijne single met Sven Versteeg. Dit was natuurlijk die heerlijke deun, samen met Donnie. Maar ja, ook Donnie is niet vies van een duetje, kunnen we wel stellen. En samen hebben ze toch maar een dikke hit gehad met dit nummer. Inmiddels 14 weken in de lijst, vorige week nog nummer 6. Nu aan het zakken naar nummer 11, maar voor Senna geen zorg, want er komt dus een nieuwe hit aan. Het gaat echt als een speer met deze naam. 16:45 trouwens in de J30. Ik ga er uit deze lijst net voor 5 uur nog 2 proberen te draaien. Eentje van een prachtige dame. Ze was onlangs in de studio. En Koen, die krijgen niet gauw stil, maar toen stond hij toch even met blosjes op de wangen. Hoe de dame heet in kwestie? Ik vertel het je zo meteen. Na Kido van de Graaf. Is dat een fijne plaat?
2: Nummer 10.
3: Ik zeg tja.

0: Onlangs nog in de studio van Radio JND, Kimberly Francis. En als ik dan aan jou denk...
1: De JN30.
0: En ze kan veel, hè. Ze kan inderdaad in een musical, ze kan acteren, ze kan dansen. Het kan niet op. Een hele mooie carrière staat haar te wachten, mag ik aannemen. Dit is Radio JND. We zijn bezig met de JN30 vrijdagmiddag. Elke vrijdag tussen 3 en 6. En ik zei het al eerder, stel dat je deze lijst nog een keer opnieuw wilt horen... maar daar zonder het gezanik van de discjockey in kwestie... dan kun je morgen tussen 6 en 8 de JN30 nog eens non-stop terug beluisteren op JND.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: Oké, dan.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 grill en bar.
3: Goedemorgen.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
6: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
11: Maar weer.
10: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen.

0: Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
3: Robby's Buitengewoon.
2: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
3: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
7: Yeah.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
6: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
10: Weekend! Weekend!
11: Het weekend van JND! JND!
9: Jouw weekend begint hier.
12: Jazeker!
13: De JN30.
12: En of jouw weekend hier begint, zeg man, man, man. We zijn bezig met de JN30 elke vrijdagmiddag. De perfecte optelsom van de hits die je normaal gesproken hoort bij Radio JND. Op vrijdag tussen 3 en 6 en op zaterdagavond tussen 6 en 8. Even ademhalen, want we hebben nog zoveel goede hits onderweg. De volgende is een productie van Willem van der Heijden. Beetje muziekliefhebber weet dat hij verantwoordelijk is voor heel veel grote hits. En een tijdje geleden heeft hij Corrie Konings onder zijn hoede genomen. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want Corrie heeft inmiddels weer een dikke hit. Ik mocht er onlangs in de studio ontvangen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik was ook wel een beetje flabbergasted. Ik ken het wel, er komt toch een beroemdheid binnen. Corrie komen we deze week tegen in de lijst. Voor de tweede week een oude successchijf. Er hangt iets in de lucht. Vorige week nog nummer 11 en deze week...
13: Nummer 8.

0: Tijdje lang leek dat het liefdesleven van Sineke belangrijker was dan haar muziek, maar dat tij is inmiddels weer gekeerd. Je hoort het met Ik Doe Wat Ik Wil, 6 weken in de lijst. Vorige week nog nummer 5 en deze week nummer 7. Volgende man is onlangs vader geworden. En een trotse papa is die ook. Ik heb het over Tino Martin. Die heeft een nieuwe single uit en die staat al 9 weken in onze lijst. Vorige week stond hij nog op nummer 4 en deze week...
1: Nummer 6.

0: Volg je de socials van Ferry de Lits, heb je afgelopen week een echt heel erg leuk filmpje gezien.
1: De JN30.
0: Want Ferry is namelijk ook bonuspapa. En zijn bonuskind, die ging van de zesde klas, zeg maar, of van groep 8, moet je dan tegenwoordig zeggen. Ja, kun je nagaan hoe oud ik ben. Gaat die naar het voortgezet onderwijs, dan hoort er altijd een leuk feestje bij op het einde. Meestal een musical en een feestje. En bonuspapa Ferry, die deed voor de aardigheid stiekem een paar liedjes. Kijk, dan heb je toch een zeer compleet feest. En wedden dat hij deze ook gezongen heeft samen met Jacques. Een Baco in Monaco, die kwamen trouwens tegen in de lijst. Vorige week nog nummer 8, deze week nummer 5. 5 weken in de lijst. En mocht je nou geen inspiratie hebben voor vakantie, dan zou je gewoon al die mooie momenten die hij noemt, gewoon eens af kunnen gaan. Even gewoon wat lijntjes trekken op een wereldkaart. En voor je het weet heb je en de drankjes gehad en al die mooie steden die hij benoemt. Nou, dat is toch een hartstikke goed idee. Tijd voor meer muziek. Zometeen hebben we een paar goede tips nog voor de JN30. Maar eerst Jeffrey Heesen.
1: Nummer 4.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57
1: of kijk op henk.jobs.
3: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: www.bokstol.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. J&D Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Doe ze eruit, wat er

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Jan Smit had geluk dat het liedje in de reclame zat. En het werd echt een hele dikke hit. Tuurlijk, Tranquilo Jan Smit, de zomerhit van het afgelopen jaar.
1: De JN30.
0: En als je het dan toch over zomerhits hebt, ja, dan weet ik er nog wel een paar. Die ga je wellicht zo meteen horen. Hey, we zijn bezig met de JN30. Een single die inmiddels al 18 weken in de lijst staat. Ja, en als die andere plaat niet was gekomen, dan stond die waarschijnlijk nog steeds op nummer 1. Ik heb het over, ja, de vroege zomerhit van het jaar. Zullen we het zo noemen? Die fijne single, geschreven onder meer door Jeffrey Hezen. Vertolkt door Justin de Wild. Inderdaad, je hoort Cheerio.
1: Nummer 3.

0: vandaag.
1: Wat een fijne single. De nieuwe single van Robert van Hemert, Zandloop.
2: De JN30.
1: Inderdaad, de JN30. Die hoor je zomaar hier voorbij, Dender, op de radio. En we gaan even checken wat we allemaal gedraaid hebben. Op nummer 15 blijven staan, Likke Peppen te Circus Tent. Op nummer 14 van 28, Svenna en Vuurwerk. En op 13 van 19, Yves Berendsen, Misschien is het tijd. De hartslag van je heupen van Mike Versteeg. Vorige week nog nummer 14, deze week nummer 12. En op nummer 11 van 6, Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Nummer 10 bleef staan, Kido van der Graaf. Ciao, doei, adios. En op nummer 9 van 7, Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Amore, vorige week nog nummer 11, deze week nummer 8. En op nummer 7, vorige week nog nummer 5, Sineke en ik doe wat ik wil. 6 was vorige week nog nummer 4 van Tino Martin, Jong en Dom. En op nummer 5, vorige week nog nummer 8, Ferre de Lits en Jacques, de Baco in Monaco. Nummer 4 van 9. Ja, ze gaan als een speer. Dit is Jeffrey Hayes met Loco. Je hoorde net al op nummer 3 blijven staan. Justin de Wild met Cheerio. Nummer 2 bleef ook staan. Dat is de nieuwe single van Robert van Hemert, Zandloopster. En dat brengt ons bij de nummer 1. Hij staat inmiddels 4 weken in de lijst. En ik heb al een hardstyle versie, een reggae versie, een hard rock versie gehoord. En het is overal en altijd feest. Met de single van Rutger van Barneveld.
2: Nummer 1.

0: Krijg zin in een feestje bij het horen van deze single van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernacht op Radio JND. Zo, dat was hem dan, de JN30. Morgen dan hoor je hem nog een keer opnieuw tussen 6 en 8. Non-stop op deze zender. Vanavond is Arthur er weer. Een hele mooie dag. En morgen is het ook weer gezelligheid op Radio JND. Kom elkaar weer tegen om 10:00. En anders aanstaande maandag. En zullen we hem nog een keer draaien? Die nieuwe single van Spang. Dat is toevallig deze week...
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Spang. Fout.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, hier is Spang. En deze week is mijn nieuwe single Fout.

0: voor de JN30.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
2: het goed staat. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook in. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: in Goorlen.
1: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds.

0: 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Piedijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Dit is de vrijdag van JND.
8: Weekend!
9: Het weekend van JND. JND.
7: Jouw weekend begint hier.
9: JND.
7: Het weekend van JND.
9: Het weekend van JND.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
11: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
12: Smit dakbedekkingen, I best.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er 1 tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedenavond, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Bedrijfs- of personenauto?
17: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
18: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
17: En gratis vervangend vervoer.
18: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
17: Industrieweg 27 in Oorschot.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
13: Radio JND presenteert
15: de Radio JND Zomertour.
13: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
15: De Radio JND Zomertour.
13: 16 augustus.
15: Pleinfeest Moergestel.
13: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
13: Het weekend van JND.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs.
5: Je zwaagt geheim bij Mazenland op Ekkerslijn.
4: En je leest al vanaf €200 per maand.
5: Tot ziens bij Mazenland op Ekkerslijn.
4: 2008 in Zon.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: De Salamander.
8: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
7: Vakmanschap als geen ander.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar? Showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
6: Robby's buitengewoon.
5: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.

op de meest getoonde prijs. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: vrijdag van J&D.
1: Weekend!
2: Weekend!
3: Het weekend van J&D! J&D!
0: Jouw weekend begint hier!
3: J&D!
0: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: onlinevelgen.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voeden.
2: Aldi.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
8: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
7: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief. Die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het scoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scoetjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend! Weekend!
8: Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier.
9: De laatste verzoekvrijdagavond voor aanvang van mijn vakantie. Samen maken we het programma en vormen we toch een team.
8: Bij JND.

0: Verzoek Vrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio JNT-app.
2: Ik was alleen.

Wat is dat toch, jongens? Die Griekse muziek, die stijl, die brengt je gelijk volledig in extase. Het maakt je misschien ook een klein beetje dorstig en...

intussen hebt weggetikt, of valt het allemaal reuze mee? Het was een nummer van 3 jaar geleden van Dennis Jones met de titel Oezo. Hier bij Radio JND. 8 over 8. Een hartelijk welkom. Tot 11 uur gaan we het waarmaken. De JND verzoek vrijdagavond, waarbij alle social media weer wagenwijd open staat. Je kunt me weer volledig overspoelen. Met reacties, met muzikale suggesties, met aanvragen. Met reacties waar je aan het luisteren bent. Ach, wees creatief en kom maar gewoon door. De JND-app kun je raadplegen en anders 085-760-9936. Het is de laatste uitzending voor de komende 3 weken. Want uw radiopresentator gaat er zelf ook even van tussen. Hij drukt zijn snor en pakt zijn pet. Volgende week hebben we in ieder geval een geweldige vervanging gevonden. Dus volgende week zit je ook gebeiteld op de vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. En kun je gewoon je verzoekjes blijven indienen. Alvast dank voor...

0: zangeres Antonella Ruggiero. De dame die zo intens hoog en krachtig zong dat een popster haar het volgende over haar zei. Het voelt alsof haar ogen door pure kracht elk moment uit haar schedel kunnen springen.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, inderdaad, je houdt je hart vast, hè, met al die hoge passages in het nummer. Het is dat het al op de plaats staat, maar als je dan zo in de studio aanwezig bent en het ingezongen wordt, dan kan ik me voorstellen dat dat een behoorlijke spanning met zich meebrengt. Jongens, wat leuk. Er worden heel wat zomerse herinneringen hier aangetikt. Per WhatsApp komen heel wat leuke berichten daarover binnen, over de zomer. Zo'n bericht dat afkomstig is van John en Sabine Verkerk. Hey, willen jullie ons favoriete zomernummer draaien? Dat is Mattia Bazaar met Ticento. Daar koesteren we hele fijne herinneringen aan. Dat vind ik geweldig om te horen, John en Sabine. Wij hebben ervan genoten. Gaan we vaker doen deze avond, hoop ik. In ieder geval zie ik al een ander bericht dat ook alweer toch betrekking heeft op een leuke zomerse herinnering. Dus we gaan de goede kant op. Kom maar door, 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders, de J&D-app raadplegen. Graag Ferry de Lid, Baco in Monaco. Speciaal voor Menno Thijs van SMK Logistics uit Eindhoven, die afgelopen week de sleutels heeft gekregen van zijn nieuwe huis in Gilze. En binnenkort is de housewarming. Nou ja, er staan wat houtpoppetjes bij, dus dat is dan nog niet helemaal zeker. Frank de Wit is afkomstig.

naar Griekenland gaan of bevinden zich daar nu al? Oeh, gaat er niet altijd heel erg lekker aan toe, hè, met de bosbranden. Ik weet niet of je het ook deze week weer mee hebt gekregen. Ja, het is niet alleen in Griekenland, is toch wel een beetje de trend op dit moment. Niet zo'n beste trend ook. Jannes bij Radio J&D, speciaal op verzoek van Peter. En ik weet niet of dat een smeekbede ook is voor hem. Dat er snel een tripje naar Griekenland geboekt moet gaan worden. Maar ik kan me herinneren dat dat nog niet zo erg lang geleden is. Als ik zo de berichten teruglees. Ja, dat is nog niet zo gek lang geleden, nee. Ja, het is een dure grap, dus ik kan me voorstellen dat dat er nog eventjes niet in zit. En eventjes die sok gevuld moet gaan worden natuurlijk.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: ...22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
7: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
8: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
9: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete.

0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
4: Ah, nee.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
8: Ik dans met jou de Flamengo.
7: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
9: De nieuwe J&D app

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur kruid.

chauffeur en heb je vandaag vakantie gekregen? Dan was dit nummer speciaal voor jou. Pascal Redekker met Badkamerkraan. Toon de Bloemist uit Eindhoven gaf het verzoek door. Speciaal dus voor alle vrachtwagenchauffeurs die vandaag vakantie gekregen hebben. Dat is toch een hele aardige actie van Toon, vind je ook niet? En als je dan vakantie gekregen hebt, dan hoop ik dat je heel wat leuke dagen in ieder geval in petto hebt liggen. Dat je er wat leuks van gaat maken. En die vrachtwagen ook echt even aan de kant mag gaan zetten. Dat is wel zo fijn. Wendy Slijpen heeft gebruik gemaakt van de J&D-app. En Helene Fischer vraagt ze aan met Wake Me Up. Hoor je bijna nooit. Gaan we regelen, Wendy, gaan we regelen. Dat is een heel mooi nummer. Doet me ook wel een beetje denken aan de stijl van Dana Winner. Een beetje hetzelfde stemgeluid. Ook geboren toch echt wel, ja, met gewoon zo'n enorm mooie stem. Ik zou echt de hele dag alleen maar zingen als je zo'n stem zou bezitten. Maar wordt wellicht ook wel heel erg eentonig en normaal dan op een gegeven moment, hè?

0: Petrona Fischer, Helene Fischer. Pas op haar vierde trouwens is ze verhuisd naar Duitsland.
1: Radio JND.
0: Nee, het is dus echt absoluut geen Duitse dame. Niet geboren in Duitsland, maar in Rusland dus. En pas in 1988. Ja, 1988 is ze verhuisd naar Duitsland. Dan heeft ze daar dan roots weten te vinden. En nou ja, merkte verder totaal helemaal niets meer van. Een grootse diva is het geworden. Wake Me Up, hoorde je. Op verzoek van Wendy Slijpen. Speciaal voor een collega, groeten uit Venlo. Het is eigenlijk wel apart. Mijn collega en ik zijn echt van de Nederlandse muziek, maar Helene Fischer ook. Ja, Wendy, ik moet eerlijk zeggen, dat hoor je wel vaker. Die combi, toch eigenlijk wel. Heel veel Duitse muziek gaat ook wel lekker gewoon, ook met een Hollandstalig moppie. Ja, ik weet niet, dat is gewoon het geval. En het zorgt ook beide voor die gemütlichkeit, zeg maar. Hè? Het is 9:15. Wat goed dat je bezig bent met de invulling van de JND Verzoek vrijdagavond. Anders heeft het programma geen bestaansrecht, dus dat staat op 1. En blijf dat ook vooral doen. Ik zie hier een bericht van Gus Leitens. Hoi, graag afspelen. Er is een vrouw van Bertie Bokstel. Oké. Okay. Beste Gus, ik ga even zoeken zo, joh. Ik ben benieuwd of we aan je verzoeken kunnen gaan voldoen. Deze week is verschenen de nieuwe single van Colinda. Ik wil geen zoen. Dat even duidelijk is. Gaat een hit worden, denk ik, jongens. Moet

0: is de start van je weekend.
1: Weekend!
0: Met Arthur Kruijt.
2: De J&D Verzoekvrijdagavond.
3: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand?

loop dan je spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren, was das dann hier in den Kuhn in der See so ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week.

0: en ik wil gewoon naar huis.
1: De zomer vier je met J&D.
2: Het was een soortement van, nou ja, ode aan Scheveningen, zeg maar. Het Scheveningse strand. Tegelijkertijd was het ook een beetje om de rap van MC Mike G en DJ Sven, de holiday rap, belachelijk te maken. Het heeft de top 40 nog groots weten te bereiken. Ook Haagse Harry en de Hollands Geveldse Hendrik. Uit de kelders van Radio J&D. Stoffig, maar toch zeker wel beluisterbaar. En op vrijdagavond gaan we echt alle kanten op tussen 8 en 11 uur. Dat mogen dan toch echt wel weer duidelijk zijn. En dan over naar de realiteit. De hitlijsten van dit moment. Rutger van Barneveld, hij heeft hem nog steeds te pakken. Hè? Die dikke zomerklapper van 2026. Met de zwoele zomernachten waarbij iedereen nog steeds helemaal uit zijn takkie gaat. En vanavond onder andere ingediend door Sharona Steenbreker. Ik heb een bericht van Kevin. En ook van Leen Jansen. Speciaal voor mijn lieve vrouwtje Anja.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: hoor je thuis. 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Attention!
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij de beer.

0: dagen gratis entree. Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Gaan ze bij de vleuten halen?
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goeie kopen aan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Is de vrijdag van J&D.
6: Weekend!
7: Het weekend van J&D. J&D.
5: Jouw weekend begint hier.
7: J&D. Arthur Kruid.
8: Ah, lekker in mijn zomerse outfit serveer ik je hetgeen jij aanvraagt. Welkom, je bent bij de Verzoek Vrijdagavond.

0: dus Frank van Kooijen met Geweest is Geweest.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De JND Verzoek Vrijdagavond.
0: Leen Jansen luistert via 94.8 in Breda naar Radio JND. En kwam met het verzoek om Frank van Kooijen hier op de vrijdagavond gedraaid te krijgen. Een uitstekende keuze, Leen. Dank je wel daarvoor. Blijf lekker hangen deze vrijdagavond.

nemen. En de keren erna, dat is nog eventjes onduidelijk wat het gaat worden. Nou, hou het maar in de gaten. We maken er iets leuks van, dat is één ding wat zeker is, toch? 9:10. Waar je ook bent. Verzoekjes zijn hartstikke welkom. Als je op je vakantiebestemming aan het luisteren bent naar J&D... ook dan horen we dat uiteraard heel erg graag van je. 085-760-9936. Voor een WhatsApp-bericht naar de studio. 085-760-9936. Of anders de JND-app. Een bericht ontvangen van Hans Latijnhouwers. Woonachtend in Best. Goedenavond. Graag een verzoekje van De Nieuw voor. Met Meisje. Ik

populaire Spaanse dranken. Deze week verschenen de vrolijke meezinger Tinto de Verano. Het is dus geïnspireerd op een populaire Spaanse zomerdrank. Wat een lekker nummer, hè?

krijgen, dat is wat moeilijk. Dat is wel een hele zware opgave. Ik denk niet dat dat zo snel nog gaat lukken. Dan kom je ook een beetje toch wel tijd tekort. Ik bedoel, het is een beetje toch al eind juli 2026. Middenzomer. Die je beleeft hier met Radio J&D. Is jouw Nederlandse dag. Waarbij we morgen ook de volle zaterdag weer gewoon voor je in petto hebben. Mogen dat even duidelijk zijn. Een bericht van

Een nummer dat niet zo heel veel aandacht krijgt. Dankzij Gus dan toch vanavond hier bij J&D op de radio. Het is 7:30. Hey Arthur, graag wil ik Zon en Sol aanvragen van Dario en Naldo Lima. Gewoon omdat ik het lekker een nummer vind. Hoorde hem vanmiddag, ik denk, die vraag ik vanavond gewoon aan op mijn favoriete muziekzender J&D. En groetjes ook aan mijn zus en aanhang die een paar straten verder aan het luisteren zijn. Groetjes van Debbie en Mart uit Roermond. Ik pak zo gewoon jullie bericht erbij, ter plaatse, spontaan. En ga dan ook zo meteen uiteraard jullie aangevraagde platen bijzoeken. Gaan we doen, hoor. Maar eerst aandacht voor een nieuwe single. Nou ja, van een aantal weken geleden. Maar hij staat nog steeds wel in de J30 genoteerd. En gelukkig ook maar. Ik bedoel, het zou heel erg zonde zijn als het nummer nu niet meer in de hitlijst genoteerd staat. Het gaat over Henk Bernard. Jazeker, de huisvriend van dit radiostation. Ik lach als een clown is zijn nieuwe single. En vanavond speciaal voor Frans en Nel Rietbroek hier op de radio. Ik

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij Kruidvat.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Kijk nou, de Renelo!
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de allerbeste

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van Schijndel.
2: Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: 8 uur kruid.

Kan het ook later. Feest DJ Ruud, Donnie en ook René Karst was er nog bij. Jesper, je hebt het geregeld. Je hebt het veroorzaakt in, nou zeker positieve zin, dat dit feestnummer hier op vrijdagavond bij Radio J&D gedraaid werd. Hè? 9:55. Beste mensen, heb je je verzoekje nog niet ingediend, maar zie je dat wel zitten? En dan kun je het toch opbrengen? Om even een WhatsAppje te sturen? Dan moet je absoluut gewoon daar even gebruik van maken. 085-760-9936. 085-760-9936. Of de J&D app, hè? Mogen dat nog niet duidelijk zijn. Hazes onderweg. Ik heb het altijd al geweten. Ja, daar gaan we echt even zometeen lekker voor zitten. Dat is een nummer waar je echt gewoon ja, even de boel moet laten. Niets moet doen. En gewoon even lekker luisteren. Ook gewoon naar de tekst die het nummer bezit. Zon en Sol. Dario en Aldo. Conform afspraak dan nu bij Radio J&D. Op aanvraag van Debbie uit Roermond. En dat ook voor de zus en aanhang daar verderop, een aantal straten verderop. Hele grote boel mensen bij elkaar.

genoeg voel je dat gewoon toch een beetje als er sprake is van vreemdgaan. Niet altijd het geval natuurlijk, maar veelal toch wel. Ik heb het altijd al geweten. André Hazes, een eerbetoon op vrijdagavond bij J&D. En Hazes, rondom het jaar 1982-83, was toch wel echt op zijn best, hè? Stem nog echt gewoon super loepzuiver. En ja, zat ook gewoon zelf gewoon enorm goed in zijn vel. Drankprobleem was nog minder aan de orde. Hij lustte wel een biertje, maar het was nog geen probleem te noemen, zeg maar. Zometeen de zomer vieren met Bram en Club Tropicana bij de J&D Verzoek vrijdagavond. Maar nu eerst voor Peer, de nieuwe van Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn? Omdat Jan binnenkort in het huwelijk gaat treden met zijn vrouwtje.

0: stel dat je de jaren 80 heel bewust hebt meegemaakt, dan weet je ook wel, hè, dat deze clip vol zit met mooi, vrouwelijk schoon.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Nou, de zomer vier je ook samen met Wem en Club Tropicana. Een zomerklapper die zeker niet mag ontbreken. Moet even het bericht erbij pakken, want jongens, waar is dat ding gebleven? Ah! Hey, goedenavond, Radio J&D. Het is niet Nederlandstalig, maar zouden jullie AUB Wem met Club Tropicana kunnen draaien? Groeten van Alfons. Nou, Alfons, we maken af en toe een uitstapje. Dat gebeurt ongeveer zo'n 2 à 3 keer per uur. En het is allemaal gewoon mogelijk, zoals je maar weer bemerkt, hè? Dank in ieder geval voor het verzenden van je WhatsApp-bericht naar de radiostudio 085-760-9936. Je kunt eraan deelnemen, want we hebben ook vanavond weer tot 11 uur zendtijd gekregen van de platenbasis. Kom maar door. Spaans benauwd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is ook behoorlijk benauwd in de radiostudio. Maar net

uit 1985. Leo Goorts. Op dit moment lekker aan het nakeuvelen van een behoorlijk heftige barbecue, zegt hij. Compleet met wat gasten Gerben, Dirk, Joop en Eike. Ze zijn allemaal aanwezig. En op dit moment dus aan het nabuiken. Jongens, ik hoop dat jullie een

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is
6: Radio DND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Washin 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
3: Dit is de vrijdag van JND.
4: Weekend
3: begint hier.
5: Arthur Kruid.
6: Een lekker hapje, een drankje of een wortel als je aan het afvallen bent. Geniet ervan en blijf bij de verzoek vrijdagavond.

0: natuurlijk.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur Kruid.
0: Ja, het is toch wel weer jammer dat na een aantal minuten die reis dan weer doorbroken wordt of onderbroken wordt. En we weer overgaan naar de realiteit. Alhoewel heel veel mensen vandaag ook hun vakantie aangevangen. Ja, dat geldt dan ook voor de radiopresentator, mijn persoon. Het laatste uur van de verzoek vrijdagavond en dan 3 afleveringen niet in ieder geval met mij hier op de grote spreekstoel. Volgende week Peter de Graaf, die hier de honneurs gaat waarnemen. Waarbij je dus ook gewoon volledig los kunt gaan met je verzoekjes. Goed, eens eventjes kijken wat we voor berichten nog binnen hebben gekregen. Ik heb hier een bericht van Nadine. Ze heeft geluisterd, was in slaap gevallen, net weer wakker geworden. Ga nog even luisteren, maar daarna ook weer verder met slapen. Nou, dank je wel dat je ons op de hoogte houdt. En wellicht dat de muziek ervoor kan zorgen dat je toch nog iets langer blijft luisteren en wakker blijft. Heerlijk van Danny de Munk voor Debbie ga ik zo meteen ook organiseren. Ik zie hier een bericht van Harry. Hoi Arthur, doe even iets draaien voor onze vakantieganger Frank de Wit, zodat hij uitgerust morgen vroeg mee kan naar Duitsland inkopen doen. Ja, ik snap het, natuurlijk. Het is wel zo fijn als hij een beetje bij de pink is natuurlijk. Je moet het allemaal wel een beetje op een rijtje hebben, hè? Een beetje de verschillen zo van de Nederlandse prijzen in de supermarkt en al daar in Duitsland. Veelal is het groots, maar ja, toch wel even scherp blijven. Dan ook nog een bericht voor Mona Lisa. Kom ik zo meteen op terug. Je bent bij J&D. Hartelijk welkom. En dit is het nummer van Mel en Dan. Hilarisch. Bel Helen.
3: Het is dus

surfen. Surfers, altijd leuk om naar te kijken. De Surfers brachten in de eind jaren 70 een aantal platen uit. Dat was gewoon een studioproject, hoor. Met een aantal hele mooie meiden. Een aantal gave, knappe gasten er ook bij. En Surfing Windsurfing was het eerste nummer waarmee men de top 40 wist te bestormen destijds. De opvolger, die hoorde je zojuist. Daar was je getuige van. Windsurfing Time Again was dit. Het is 17 over 10. Verzoek vrijdagavond, Mona Lisa. Ik en mijn schatje Evie zitten lekker in Corsica te genieten van het Franse weer. Het luchtje is ook een kunstwerk. Ik denk, ik ga toch eventjes kijken van hoe is de gesteldheid op dit moment? Is het echt heel hectisch? Maar ik kan het in ieder geval via internet niet ontdekken. Maar goed, ik ben zelf dan niet in Corsica natuurlijk. Een bericht van Wouter van Nuland in ieder geval. Ik wens jou en je schatje Evie natuurlijk een hartstikke fijne vakantie toe. En nou ja, dan een zomerse tractatie hier van

natuurlijk. En nou ja, fijn dat dat een beetje een soortement van toch wel even actieve arbeidsvitamine heeft gegeven. In ieder geval vitamine die ervoor zorgen dat het weekend fijn wordt aangevangen. Want ja, zeker het begin van het weekend, dat begin je toch zeker wel bij Radio J&D. En dat start gewoon eigenlijk al gewoon in de ochtend bij de ochtendshow. Waarbij er bijna dagelijks wel ook gave prijzen te verdienen zijn hier bij dit radiostation. Heerlijk van Danny de Munk, zometeen onderweg. Maar eerst twee heren, tenminste een nummer voor twee heren, die morgen Duitsland of veilig gaan maken. Gaan daar lekker weer inkopen doen, lekker shoppen. Ja, koperlust. Dat zijn ze wellicht beide wel. In ieder geval, uit naam van Frank en Harry, een Duitsstalige kraker.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl. 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
5: Zoek je een partner

jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Praagmaat. Praagmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
5: het goed staat. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860333.
9: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

0: Zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
2: ContainerNederland.nl. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Goedemorgen!

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, uitbest.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
6: Radio JNT presenteert
7: de Radio JNT Zomertour.
6: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JNT Zomertour.
6: 16 augustus.
7: Pleinfeest Moergestel.
6: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: 8 uur kruid.

0: mogen niet klagen. Wat hebben we het fijn met elkaar zo. In de uren van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik gaf het al eerder aan, we zijn samen gewoon een team, hè? Nou ja, dan even de komende weken even weinig team. Nou ja, wellicht met een andere collega sowieso volgende week. Ik heb het al eerder vermeld. Peter hier in de studio op vrijdagavond. Nou, hij zal ook alle berichten in ontvangst gaan nemen. En aan de verzoeken voldoen. Dus conform afspraak komt helemaal goed. Mijn oog valt op een bericht dat afkomstig is van Eddie van S. Hoi Arthur, ik schakel net in. Heb te veel van jouw show gemist. Nou, dat is eigenlijk wel waar, Eddie. Het is je vergeven. We doen er zeker niet moeilijk over. In het kader van de vakantie voor velen van ons. Nou, inderdaad. We zijn de vakantie aan het inluiden. O Valeria, van Rob van Daal. Beetje fout, maar zo herkenbaar. Ja, het was eigenlijk een klein beetje toch wel een beginperiode, een begincarrière voor Rob van Daal. Hè, dat hij toch zeker groots wist te scoren met dit nummer. Iets anders ook altijd goed, hè? Mooie slager net trouwens. Daar komen toch een partij reacties op het nummer van Andy Borg. Ook nog de vraag van wie was nou eigenlijk het eerste, Corrie Konings of Andy? Maar dat was Andy hoor, die heeft het verzonnen, tenminste hij en producer. En later heeft Corrie Konings er een Nederlandse versie van gemaakt, dat ook zeker niet te versmaden was. We hebben onder andere zometeen nog Dana Winner met een heel mooi zomers luisterliedje in petto. Maar eerst dus, zoals afgesproken, Robbie van Daal.
1: Jarenlang naar Spanje, vriendin opgedaan, verzekering getild met zonnebrillen, een video- en fotocamera en zoals ieder jaar belde mijn vriendin.
2: Hallo, met Valeria.

0: Zo geinig om te zien, hè. Hoe hij loopt te stralen als hij het podium opkomt. Of even aan de tand wordt gevoeld voordat hij zijn optreden gaat veroorzaken. Ja, het is hem van harte gegund uiteraard. Het is hard knokken geweest al heel wat jaren lang. Ja, uiteindelijk dan toch het succes gekregen. Familie van der Zandt, wat leuk dat jullie aanwezig zijn tijdens het spelen van een gezellig kaartspelletje met elkander. En dan toch nog eventjes de moeite genomen om een verzoekje in te dienen hier bij Radio J&D op vrijdagavond. Klasse! En ik hoop dat het spel allemaal een beetje onder controle is en er, nou ja, zeker niet vals gespeeld wordt. Hè. Dat is toch wel één ding wat voorop staat. Hoi Radio J&D, ik heb een vraag. Ik luister heel erg graag naar jullie zender. Mijn vraag is, zenden jullie uit vanaf de kermis in Eindhoven bij Park Hilaria? Ik wacht het antwoord af. Twan Verberne uit Veldhoven. Nou, bij deze het antwoord, beste Twan. Nee, we zijn er niet live aanwezig. Zeker liggen er connecties. We zullen zeker wat dingen doen, maar daar echt groots met een mobiele studio, zoals dat ooit het geval is geweest, dat is dan nu niet het geval. Maar ja, denkbeeldig zijn we gewoon, toch? Moet goed komen. Het is 10:45, vrijdagavond. En dan nu is het net of dat er een engeltje op je tong loopt. Dit is zo mooi.
1: Op het gloeiende zand.

Als je de agenda inziet van Monique Smit, dan word je zenuwachtig, dan word je gestrest. Want die agenda is bom en bomvol gevuld. Het gaat goed met haar.

vakantienummer. Nou, ik vond hem wel aangenaam. Rijmesha en de Gitano Kings met Vakantie. Voor velen begonnen. Hey, veel plezier. Maak er wat aangenaams van. Uw radiopresentator gaat er ook even vandoor. Over enkele weken weer terug. Hier op vrijdagavond, klokslag 8 uur. Volgende week dus Peter hier in de studio met de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik sluit af met dit mooie liedje van Maggie McNeil. Dag.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Wist jij dat van Paint Project?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
3: Oh.
2: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
4: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
4: Paint
2: Check paintproject.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5.

0: voor je avond. Dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt het weekend weer met de oude achtervleugel. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
3: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk Badkamer.

0: Amstel.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Dit is de vrijdag van JMD. Weekend begint hier. Het weekend van J&D.
12: Het weekend van J&D.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Attention!
4: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus. Vier je bij de beer.

0: dagen gratis entree.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957.
2: Of kijk op henk.jobs.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
9: Willem met de Ochtendshow.
0: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
4: 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
12: Dit is
13: Radio DND.
12: Elke dag
13: jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
13: 1 uur.
14: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
17: Lidl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Goedenacht! Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer...

0: check, die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van JND.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroom.